0: anche questa, è che.
1: Er is genoeg voor iedereen.
0: Com'è?
1: Dus drinken we
0: samen. Zien dat hond weer.
1: Sla het vat maar aan, ja, drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.